ziet van een zekere rust. Hij verzet zich tegen de notie dat meer beter is en hij durft juist weg te laten. Wat te horen is, is een simpele maar stabiele basis. Veel stukken ontstaan intuïtief en niet vanuit virtuositeit of vanuit technische bravoure. Beving wordt vaak onder de noemer neoclassiek geplaatst, maar zijn composities raken ook aan stijlen zoals ambient, minimal music en hedendaagse klassieke stromingen. Luister en oordeelt u zelf verder tijdens de volgende drie tracks van Solipsism.

Dat waren de tracks Sleeping Lotus, Wanderlust en The Light She Brings van Joep Beving's Solipsism. Wat Beving uniek maakt in zijn vak is dat zijn muziek wereldwijd succes kreeg zonder conventionele promotie. Rond het jaar, of in het midden van de jaren 2010, ontstond er een grote belangstelling voor rustige pianomuziek. Muziek om bij te lezen, te werken, te mediteren of tot rust te komen. Uit de wisselwerking van Beving's innerlijke motivaties, samen met deze vraag, ontstond Solipsism en haar succes. Internationaal kreeg hij veel aandacht van klassieke en alternatieve muziekmedia. Ondanks dat internationale succes bleef zijn stijl sober. Hij bleef werken aan eenvoudige, herkenbare melodieën. De schoonheid zit hem dan ook in de eenvoud. We sluiten af met de laatste twee tracks van Solipsism en een voorproefje van een track van zijn nieuwste album dat in maart verscheen, genaamd Liminal.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

Dit is De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

Dat was het concert voor klavercimbal en strijkorkest in tegenhoud van Baldassare Galoppi. Rita Pejereti was de soliste bij Accademia dei Solinghi. Ook uit het Italië van de 18e eeuw komt Luigi Boccherini. Ensemble Les Basses Réunies speelt zijn sonate voor cello en bossa continuo nummer 1 in A groot.

Leden van ensemble Les Basses Réunies speelden de sonate voor cello en basso continuo nummer 1 in A groot van Luigi Boccherini. De volgende 18e eeuwer in dit programma is Johann Schobert. Hij kwam uit Silesië. Behalve componist was hij klavecinist en schreef meer dan 30 klavecimbalsonates. Hij beïnvloedde zelfs Mozart bij het schrijven van diens vroege sonates. Van Johann Schobert nu de sonate voor toetsinstrument, twee violen en cello, opus 7, nummer 2, in F klein.

Dat was de sonate voor toetsinstrument, twee violen en cello opus 7 nummer 2 in F klein van Johann Schobert. U hoort het volgende viertal, pianist Luciano Scrizzi, de twee violistes Chiara Banchini en Veronique Méjean en de cellist Philippe Bosbach. Tot 10 uur vanmorgen is dit de ochtendeditie van de Concertzender, elke morgen vanaf 7 uur. Op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie over de muziek en ook de uitvoering. Mozart schreef ongeveer 25 strijkkwartetten. Hij schreef zijn eerste strijkkwartet KV-80 op 14-jarige leeftijd in 1770. Het Tsjechische Kosan-kwartet gaat nu spelen van Mozart het strijkkwartet nummer 20, kusselindeling 499 in D groot.

werk van de Schotse componist James Oswald. U hoorde delen uit zijn Caledonian Pocket Companion en tenslotte fluitiste Nancy Haddon in het anonieme Bonnie Jean, Bonnie Christie. We sluiten onze ochtendeditie af met de mis van Joseph Haydn, de Theresienmesse, gecomponeerd voor het hof van prins Nicolaas II van Esterhazy. U hoort 4 vocale solisten, verder de English Concert Choir en English Concert, allen gedirigeerd door Trevor Pinnock.

En dan klonk de Theresienmesse, de mis nummer 12 in Bessgroot van Joseph Haydn. Met de sopraan Nancy Argenta, de alt Catherine Robin, de tenor Michael Shade en de bas Alistair Miles. Trevor Pinnock, hij dirigeerde de English Concert Choir en Concert. Het slot ook van de ochtendeditie bij de Concertcenter. Deze week samengesteld door Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb. Voor meer informatie over de muziek in deze drie uur kijkt u het best op onze website concertzender.nl of in onze Concertzender app. Techniek deze week Christopher Huil, redactie en presentatie Agnes van der Veld. Dank dat u bij ons was en blijf vooral luisteren.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Vandaag hoort u werken van Debussy en Lili Boulanger.
1: Vandaag besteden we nog een keer aandacht aan de nieuwe cd van Nadezhda Filipova, die zojuist uitgekomen is. Het gaat dit keer om een drietal werken van Debussy. Alle drie gecomponeerd in 1904, maar totaal verschillend qua karakter. Om te beginnen, d'un cahier d'esquisse, ofwel uit een schetsboek. Deze compositie wordt zelden uitgevoerd en is dan ook vrijwel onbekend. Het is bepaald geen schets, maar een afgewogen compositie. Bescheiden van afmetingen, amper 53 maten. De sfeer is dromerig, klinkt als een verlangen naar, ja, wat eigenlijk? Misschien schoonheid of een impressie van de natuur. Het poëtische staat absoluut voorop. Frappant is de melodische rijkdom, subtiele harmonieën en de ruimtelijke schrijfwijze. De muziek noteert het op drie notenbalken. Vermeldenswaard is nog dat de eerste uitvoering verzorgd werd door Ravel. U hoort Nadezhda Filipova in d'un cahier d'esquisse van Debussy.

0: En zo klonk Dan Cahier d'Esquisse van Debussy, gespeeld door Nadezhda Filippova.
1: We gaan nu over op twee andere composities van Debussy, namelijk Masque en L'Île Joyeuse. L'Île Joyeuse is overbekend, maar Masque vrijwel onbekend. Merkwaardig is dat beide stukken bij elkaar horen. Het zijn tegenpolen. Masque zou je kunnen opvatten als een dodendans, L'Île Joyeuse daarentegen als een euforie. De sfeer van Masque is sinister, soms zelfs beangstigend. Misschien moet je meer denken aan schimmen dan aan maskers. Er is ook nog een mysterieuze episode die zich afspeelt tussen piano en pianissimo. Net als bij L'Île Joyeuse is A de grondtoon en het werk sluit af met Cis in de bovenstem. En dat is nu juist precies de toon waar L'Île Joyeuse mee begint. Beide composities sluiten perfect op elkaar aan. L'Île Joyeuse is een compositie waarvan de opbouw consequent gericht is op de laatste twee bladzijden. Dan komt de fantastisch opgebouwde euforie echt tot een glorieus slot. Maar alles op een fijnzinnige manier. Halverwege beluisteren we ook nog een gelukzalige melodie. In de toonaard van A groot horen we dan in de plaats van de D steeds een dies. Ongebruikelijk, maar het intensiveert het gelukzalige. Debussy vond het een van zijn beste werken en daar stem ik volledig mee in. Zoals ik al zei, beide composities kunt u beluisteren op de nieuwe cd van Nadezhda Filippova. Ik kan u deze cd van harte aanbevelen. U hoort nu achterinvolgens Masque en L'Île Joyeuse.

0: En zo klonken Masque en L'île Joyeuse van Claude Debussy, gespeeld door Nadezhda Filipova.
1: Hierna kunt u luisteren naar twee vocale composities van Lili Boulanger op religieuze teksten. Om te beginnen, Psalm 24 voor tenor, koor, orgel, koperblazers, harp en pauken. Deze psalm is een echt loflied. Dat horen we al in de eerste regel. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Al aan het begin hoor je hoe belangrijk de orgelpartij is. Orgel was namelijk een van de favoriete instrumenten van Lili Boulanger. Zij studeerde bij niemand minder dan Louis Vierne, de beroemde componist en organist van de Notre Dame. De akkoorden waar het orgel mee begint doen modern aan voor die tijd, klinken zelfs enigszins percussief. Ook het slagwerk draagt daar natuurlijk aan bij. Deze compositie straalt echte vitaliteit uit. Maar, als de tekst hierom vraagt, is het ook meditatief. Zoals bij de regels. Wie mag de heilige berg van de Heer bestijgen? Wie reine handen heeft en een zuiver hart. U hoort nu Psalm 24 van Lili Boulanger, uitgevoerd door een ensemble onder leiding van Nadia Boulanger en de zangeres Bernadette Grieve.

0: En zo klonk Psalm 24 van Lili Boulanger, uitgevoerd door een ensemble onder leiding van Nadia Boulanger en de zangeres Bernadette Grévy.
1: We gaan nu over op een van de belangrijkste composities van Lili Boulanger, Psalm 130, voor groot koor, orkest in grote bezetting, orgel, harpen, twee vocale solisten. Zij voltooide dit werk in 1917, een jaar voor haar overlijden. Maar de première vond pas plaats in 1921. Lili Boulanger heeft haar compositie nooit in werkelijkheid gehoord. Kort geleden hoorde ik dit werk voor het eerst. Het maakte een onuitwisbare indruk. Wat een volwassen componiste en wat een uitstraling. En de emotionele rijkwijde gaat zo ver. Misschien dat het iets te maken heeft met haar afkomst. Haar vader was Frans en ook componist. Haar moeder een Russische zangeres. Haar expressie is soms al verwant aan het expressionisme. Harmonisch is haar werk progressief. Zeker zoals ze omgaat met dissonante akkoorden. Lili Boulanger bewonderde Stravinsky. Zij zal in 1913 de première van de Sacre du Printemps gehoord hebben. En dat heeft haar beïnvloed. Wat de inhoud van het werk betreft, niet alleen hoorbaar, maar zelfs tastbaar, zijn de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog die haar zo aangegrepen heeft. Zij was begaan met het lot van al haar vrienden, die grotendeels omkwamen. De tekst is ontleend aan Psalm 130. Zo bepalend is de eerste regel. Uit de diepte roep ik tot u. In het Frans klinkt het nog indringender. Du fond de l'abîme je t'invoque. Uit de diepte van de afgrond roep ik u aan. Deze aanroep wordt talloze keren verklankt. Nu eens ingetogen, dan smekend. Maar meermalen ook vanuit een radeloze vertwijfeling. Ook de Hebreeuwse aanroep Yahweh klinkt zo indringend. Krachtig komt deze muziek op je over. Dat heeft ook te maken met de uitgebreide instrumentatie. Veel slagwerk en koperinstrumenten, waardoor het ritme zo benadrukt wordt. Daarbij speelt het orgel ook een belangrijke rol. Het geeft meer sonoriteit. Psalm 130 begint met een duistere orkestrale inleiding. Een sinistere sarrusofoon brengt de allerlaagste tonen. Pas daarna komt het koor in actie. Bij de verklanking van de regels, als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand, wordt de muziek ook weer zeer dramatisch. Pas tegen het einde wordt alles hoopvoller. Zoals bij de tekst, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan de wachters naar de morgen. Het slot is ingetogen en berustend. En de tekst is, bij de Heer is bevrijding, altijd weer. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de alt. Haar soli klinken expressief en subtiel. Kortom, Psalm 130 is een aangrijpend werk. U kunt luisteren naar dit werk uitgevoerd door de BBC Symphony Orchestra, BBC Choir en de Alte Bernadette Grévy. Het geheel onder leiding van Nadia Boulanger, de 6 jaar oudere zuster van Lili Boulanger.

En met de psalm 130 van Lili Bonnerger, uitgevoerd door het BBC Symphony Orchestra, het BBC Choir en de alt Bernadette Grevy, onder leiding van Nadia Boulanger, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Graag tot de volgende keer.

op deze Pinkstermorgen een passende opening van deze aflevering van Die Zang een Lied. Het programma waarin ik al vele jaren het lied, de melodie, uitvoerende en tekstdichters in alle vormen laat horen. Veni Creator Spiritus, kom Scheppergeest, is een traditionele Gregoriaanse Pinksterhymne die wordt toegeschreven aan de 9e eeuwse Frankische Benedictijn Urbanus Maurus. De hymne wordt in de getijden gezongen tijdens de terts en de vespers van Pinksteren. Ook wordt de hymne gezongen bij diaken, priester en bisschopswijdingen, bij vormselmissen en door de kardinalen tijdens de intredeprocessie in de Sixtijnse kapel bij aanvang van een conclaaf. De meest gangbare en bovendien op dezelfde melodie zingbare, maar niet erg letterlijke vertaling, is van de hand van Jan Willem Schulte-Northolt. Kom, Schepper, Geest, daalt tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Hoe deze tekst in muziek om te zetten, te ondersteunen, wil ik u in dit uur graag laten horen. Thomas Attwood leefde tussen 1765 en 1838 in Londen en hij viel daarop als zeer muzikale koorzanger en kreeg een beurs om in Napels en Wenen te gaan studeren, onder andere bij Mozart. In 1834 schreef hij een koorwerk op de vertaalde tekst van het Veni Creator, Come Holy Ghost.

wil het eigenlijk vooral bij de muziek houden, maar kan er natuurlijk niet omheen wat dan eigenlijk Pinksteren is, waar die hymne Veni Creator voor werd geschreven. In het kort, met Pinksteren vieren christenen de komst van de Heilige Geest die neerdaalde op de apostelen, wat wordt gezien als het begin van de kerk en het starten van de verspreiding van het christelijk geloof wereldwijd, met symbolen als vuur, wind en het spreken in verschillende talen. Het is een feest dat 50 dagen na Pasen plaatsvindt. De apostelen, en dat zijn dan vrienden en leerlingen van Jezus, kregen plotseling een geluid als van een sterke wind en vuurtongen verschenen boven hun hoofden en zij begonnen in verschillende talen te spreken, wat toeschouwers verwarde. Samengevat, Pinksteren is een feest van Gods kracht, het begin van de kerk en de start van het doorgeven van het geloof, gesymboliseerd door wind en vuur. Francis Poulenc gebruikte het Veni Creator Spiritus in de aangrijpende slotscène van zijn opera Dialogue des Carmélites uit 1957. Terwijl de nonnen één voor één worden geëxecuteerd, de guillotine valt voortdurend, zingen ze dit en het Salve Regina, eindigend met Blanche, die het laatste couplet zingt voor haar dood. Het is een emotioneel, bovenzinnelijk, transcendent moment.

De guillotine suisde steeds naar beneden. U hoorde de slotscène met het Veni Creator Spiritus uit Dialogue de Carmeliet van Francis Poulenc. Sopraan Catherine Dubosc, chœur et orchestre de l'Opéra National de Lyon, onder leiding van Kent Nagano. Arvo Pärt. Veni Creator Spiritus maakte Arvo Pärt voor de Duitse Bisschoppenconferentie in 2006. Het werd een zogenaamde Tintinnabuli-compositie, ontwikkeld door Pärt, gebaseerd op het samenspel van twee stemmen, en het creëert een serene, klokachtige klank.

Van het Veni Creator van Arvo Pärt gaan we terug in de tijd naar het vroeg 19e eeuwse Wenen. Wenen wordt tijdens de oorlog met Frankrijk tweemaal ingenomen. Napoleon doet dat moeiteloos in 1805. En dat is het jaar waarin Antonio Salieri een Veni Sancte Spiritus schrijft. De oorlog schijnt geen invloed op de compositie te hebben.

Veni Sancte Spiritus pro Festo Pentecostem hoorde u, een werk van Antonio Salieri. Het werk Veni Creator Spiritus, H.141, van de Franse componist Hector Berlioz, is een motet voor driestemmig vrouwenkoor, sopraan, sopraan, alt en drie solisten. Dat is even tussen 1860 en 1868, dus aan het eind van zijn leven. Verbitterd over het uitblijven van waardering in eigen land, leed hij de laatste jaren van zijn leven een teruggetrokken bestaan, geplaagd door een darmziekte. In tegenstelling tot zijn grootschalige werken zoals de Symphonie Fantastique, toont dit late werk de subtiele en devote kant van Berlioz.

van het devote van Berlioz naar het hele heftige van Gustav Mahler. Van 1868 naar 1910. Van driestemmig vrouwenkoor naar de Symfonie der Tausend, Mahler 8e. Deel 1 is gebaseerd op de Latijnse tekst van het Veni Creator Spiritus. De symfonie begint met een enkel tonica-akkoord in S majeur, gespeeld op het orgel, voordat de massa-koren invallen met een fortissimo aanroeping: Veni, Veni Creator Spiritus. Zo klonk dat in 2025 in het Amsterdamse Concertgebouw. Klaus Mäkelä is de dirigent. Riemen vast.

Dat was de geweldige opening van de 8e symfonie van Gustav Mahler, Symfonie der Tausend. We komen even op adem bij de compositie van Maurice Durufle, die hij schreef in 1930 voor orgel en koor. Hoewel de registers hier soms ook goed opengaan. Prélude, adagio et chorale varié sur le thème du Veni Creator Spiritus. Opus 4, gebaseerd op het Gregoriaanse Pinksterlied dat ook duidelijk te horen is.

Maurice Truffelet, prélude, adagio et chorale variée sur le thème du Veni Creator Spiritus, opus 4, dichtbij de oorspronkelijke 9e eeuwse melodie. Die is weer ver te zoeken in het volgende werk dat Karel Orff schreef in 1930. Zijn Carmina Burana is niet ver weg. Luistert u naar zijn versie van Veni Creator, een moderne, ritmische interpretatie van de eeuwenoude hymne. Frans Werfel maakte een Duitse vertaling.

van Karel Orff hoorde u zijn Veni Creator Spiritus, een kantate voor gemengd koor, piano's en slagwerk. Op onze site concertzender.nl vindt u in de gids op 24 mei een speellijst met daarin alle gegevens over de nummers die u hoorde in deze speciale Pinksteraflevering van Die Zang een Lied. Op de jonge leeftijd van 12 jaar componeerde Wolfgang Amadeus Mozart het Pinkstermotet Veni Sancte Spiritus. Enerzijds was het geschreven voor de inwijding van een kapel in Wenen en anderzijds diende het als een compositieoefening ter voorbereiding op zijn Missa Brevis KV 49. De tekst, geschreven voor gemengd koor, orkest en orgel, volgt de Pinksterantifoon en is muzikaal opgebouwd uit twee delen. De tekst van de antifoon is uitgevoerd als een uitbundige koorzetting, af en toe onderbroken door twee solostemmen. De uitgebreide zetting van het Alleluia, dat vaak afzonderlijk wordt uitgevoerd, vormt de heerlijke en luchtige afsluiting.

Met een jubelend Alleluia sloot Mozart zijn Veni Sancti Spiritus af, KV 47. Maarten Luther maakte van de Latijnse tekst een vertaling in het Duits. Christoph Drescher, leider van de Thüringer Bachwoche, geboren in 1977 in Erfurt, gebruikte de Duitse tekst en de oude melodie voor zijn Komm Gott Schöpfer. U hoort het Altesinus Consort Berlin onder leiding van Klaus Martin Brescott.

Een spiritual aan het einde van deze aflevering op eerste Pinksterdag. Art Veerman verzorgde weer de montage en techniek. En mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. Heb een mooie dag en graag tot de volgende keer. En dat is 14 juni. En nu Jesse Norman met pianist Dalton Baldwin. Every time I feel the spirit.

U kent vast onze website, concertzender.nl. Dan weet u dat wij 24 themakanalen hebben. Op één daarvan vindt u zeker de muziek van uw keuze. Misschien luistert u graag naar oude muziek, naar jazz, naar wereldmuziek of gewoon naar Bach. Voor de zekerheid noem ik nog maar eens het adres. concertzender.nl/themakanalen. Ga eens kijken, maar blijf daarna vooral luisteren.

Dit is de Concertzender met de 178ste aflevering van een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Ook voor Nikolaj Roslawets, Alexander Tcherepnin en Dmitri Kabalevski moeten de jaren 20 in de nieuwe Sovjet-Unie even enerverend als beangstigend zijn geweest. Tegen het einde van dat decennium werden de touwtjes steeds strakker aangetrokken en de regels vastgelegd voor wat uiteindelijk als sociaal realisme te boek is komen te staan. De Sovjet-componist moet zijn aandacht bovenal richten op de zegevierende, vooruitstrevende doelstellingen van de werkelijkheid, op al wat heldhaftig, helder en mooi is. Dit typeert de geestelijke wereld van de Sovjetmens en moet in muzikale beelden vol schoonheid en kracht gestalte krijgen. Zo decreteerde de opperste Sovjet. Roslawets kon in 1920 echter nog min of meer zijn gang gaan. Dat horen we ook direct in zijn derde strijkkwartet, dat als één enkel doorlopend deel is opgezet en zowel elementen van atonaliteit, denk Weense school, als van neobarokke speeltechnieken, denk bijvoorbeeld Stravinsky na de Eerste Wereldoorlog, bevat. De sfeer doet daarmee zowel aan de late werken van Scriabin denken als van die van Alban Berg uit dezezelfde jaren. We gaan dus nu luisteren naar dat derde strijkkwartet uit 1920 van Nikolaj Roslawets. Het heeft slechts één deel, moderato, en het wordt uitgevoerd door het Leipziger Streichquartett.

Dat was het jeugdige eerste strijkkwartet in A-kleine terts van de 24-jarige Dmitri Kabalevski, uitgevoerd door het Stenhammer Kwartet. En het is te begrijpen dat wie deze muziek hoort, dat die al snel zeer populair is geworden in de toenmalige Sovjet-Unie. We moeten niet vergeten dat de staat oprecht probeerde om iedereen bij de cultuur te betrekken. En dat die oprechtheid op ons achteraf een dwingende gevolgen kan hebben gehad voor de componisten van toen. Maar dat we tegelijkertijd ook moeten inzien dat heel veel mensen in die tijd, zeker als ze de hele dag op de kolchozen werkten, in de fabrieken zaten, echt niet zaten te wachten op elektronische muziek of op allerlei experimenten met kwarttoonmuziek of wat er ook niet allemaal in die tijd als avant-gardisme gepropageerd werd. Dus aan de ene kant zien we het als een nadeel dat men zo sterk op de rem is gaan staan. En aan de andere kant heeft het voor de verbreiding van wat toch een hogere cultuur was, namelijk de symfonische of de kamermuziek of de liedkunst, een enorme push gegeven onder een populatie die zeker in de 19e, maar ook in het begin van de 20e eeuw vrijwel niet met cultuur in aanraking kwam, anders dan hun eigen volkse cultuur, dansen, drinkliederen en dergelijke. Dus hoe je het ook bekijkt, Kabalevski heeft daar als componist zeer aan bijgedragen. Zelfs al hebben we tot ver in de jaren 70 zijn muziek afgedaan als traditioneel, ouderwets, niet meegaand. En dat natuurlijk doorgeschoven als schuld naar de Sovjet-Unie en de staat. We komen daar nog uitgebreid op terug, op dit probleem. Maar voor nu is dit het einde van het programma van Leo Samema, waarvoor de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. Vandaag wederom een uitzending gewijd aan de 100 jaar geleden geboren Nederlandse sopraan Erna Sporenberg. En vorige week vertelde ik u dat zij vooral grote faam genoot als Mozartzangeres in het lyrische Verdi-repertoire en in het Franse repertoire. En ik noemde daarbij onder andere Mélisande in Pelléas en Mélisande. Een rol die zij helaas nooit in Nederland gezongen heeft, maar waarvan we gelukkig wel een prachtige opname bezitten. Daaruit laat ik u niets horen, maar vandaag vraag ik wel uw aandacht voor een andere Franse rol die zij wel in Nederland gezongen heeft, namelijk Juliette in Romeo et Juliette van Charles Gounod. En ik laat u delen horen uit de Vara Matinée van 22 januari 1966 met de tenor Alain Van Zo als Romeo en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jean Fournet. En natuurlijk begin ik in het eerste bedrijf met het walslied van Juliette en daarna haar eerste ontmoeting met Romeo, het zogenaamde madrigaal Ange Adorable.

De sopraan Erna Sporenberg en de tenor Alain van Zoo hoorden u in het walslied van Juliette en hun eerste liefdesduetje uit de eerste acte van Romeo et Juliette van Charles Gounod. Dan nu uit het tweede bedrijf de aria van Romeo, A lève-toi soleil, en het eerste grote liefdesduet

Uit het tweede bedrijf van Romeo en Juliette van Charles Gounod hoorde u het eerste grote liefdesduet, de zogenaamde balkonscène, met Erna Sporenberg als Juliette en Alain van Zoo als Romeo. Hen beiden hoort u nu in het duet uit het derde bedrijf, na hun eerste echte liefdesnacht.

Ja, een prachtig duet toch altijd weer. Een van Gounod's mooiste. Zeker als je als luisteraar bewust bent van de tragische afloop. En die volgt dus nu. U hoort Alain van Zoo en Erna Sporenberg met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jean Fournet in de slotscène uit Romeo et Juliette van Charles Gounod. En die slotscène begint met een orkestraal tussenspel dat Gounod aanduidde als de slaap van Juliette. Die muziek wordt dan gevolgd door de binnenkomst van Romeo in de tombe, het drinken van het vergif, het ontwaken van Juliette en haar beslissing hem in de dood te volgen.

In deze aflevering van Opera Actueel heeft u kunnen luisteren naar delen uit Romeo et Juliette van Charles Gounod met de tenor Alain van Zo als Romeo, de 100 jaar geleden geboren sopraan Erna Sporenberg als Juliette en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jean Fournet. Het was een VARA-opname van 22 januari 1966 en de details kunt u terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. En met die woorden neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender met het programma Luister. In deze aflevering laten we u muziek horen van Sergei Rachmaninov. Hij werd geboren in 1873 in Rusland en behoort tot de laatste grote vertegenwoordigers van de laatromantiek. Rachmaninov ontwikkelde een zeer herkenbare stijl met een rijke orkestratie en een diep melancholische ondertoon. Zijn muziek ademt vaak een gevoel van weemoed, verlangen en nostalgie, versterkt door lange, breed uitwaaierende melodieën en een donkere, volle klankkleur. Na de Russische Revolutie van 1917 verliet Rachmaninov noodgedwongen zijn vaderland en vestigde zich uiteindelijk in de Verenigde Staten. Deze breuk had grote gevolgen. Hij componeerde minder en trad vooral op als pianist en dirigent. Maar het gevoel van verlies en heimwee bleef zijn muziek doordringen. In veel van zijn latere werken klinkt een terugblik door op het verloren Rusland. Alsof hij muzikaal probeert vast te houden wat niet meer bestaat. In dit programma horen we twee orkestwerken uit verschillende fases van zijn leven. Het symfonisch gedicht Het Dode Eiland uit zijn Russische periode en de latere symfonische dansen, geschreven in ballingschap en vaak beschouwd als zijn muzikale testament. Het Dodeneiland uit 1909 is geïnspireerd op een schilderij van de Zwitserse kunstenaar Arnold Böcklin. Daarop nadert een bootje met een figuur en een kist langzaam een rotsachtig eiland dat omringd is door steile cipressen. Rachmaninov zag een zwart-wit reproductie van dit schilderij en juist dat ontbreken van kleur zou hem hebben aangesproken. Het gaf hem ruimte om zelf een klankwereld te creëren. Het stuk opent met een karakteristieke, onregelmatige maatsoort die een deinende beweging suggereert, alsof de luisteraar zich in dat bootje bevindt. Deze voortdurende puls vormt de basis van het hele werk en creëert een hypnotische, bijna beklemmende sfeer. Vanuit deze beweging ontwikkelt zich een donker en gelaagd orkestweefsel, waarin geleidelijk het Gregoriaanse dies irae motief opduikt. Een middeleeuwse melodie die bij Rachmaninov vaker symbool staat voor dood en noodlot. De muziek groeit langzaam in intensiteit, bereikt een dramatisch hoogtepunt en trekt zich vervolgens weer terug, alsof de boot zijn bestemming heeft bereikt en de stilte overheerst. Het is een sterk evocatief werk dat minder gericht is op uiterlijke dramatiek dan op innerlijke beleving en sfeer, en waarin Rachmaninov zijn talent voor orkestrale kleur en spanningsopbouw volledig benut. U gaat luisteren naar Het Dodeneiland, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

De symfonische dansen uit 1940 vormen Rachmaninoffs laatste grote orkestwerk en laat een componist horen die terugblikt op zijn leven en muzikale nalatenschap. Het werk is geschreven in de Verenigde Staten en heeft een helderder en ritmischer karakter dan veel van zijn eerdere composities. Tegelijkertijd behoudt het de typische melancholie en diepgang. In het eerste deel citeert Rachmaninoff een thema uit zijn eerste symfonie. Een werk dat bij de première in 1897 een fiasco werd en hem destijds diep raakte. Het opnieuw gebruiken van dit materiaal kan worden opgevat als een vorm van verzoening met zijn verleden. Het tweede deel heeft het karakter van een wals, maar klinkt vervreemdend en bijna spookachtig, alsof het een herinnering is aan een dans die ooit heeft plaatsgevonden, maar nu nog slechts in flarden bestaat. In het derde deel keert het dies irae motief terug, maar ditmaal in een soort muzikale confrontatie met een Russisch-orthodox gezang, dat een meer spirituele en hoopvolle lading heeft. Deze tegenstelling tussen dood en verlossing geeft het slotdeel een bijzondere diepgang en spanning. Het werk eindigt niet bepaald triomfantelijk, maar eerder in een ambiguë sfeer waarin strijd en berusting samengaan. Daarmee vormen de symfonische dansen een persoonlijk en veelzeggend slotakkoord van Rachmaninoffs oeuvre. U gaat luisteren naar de delen Non Allegro, Andante con moto, Tempo di valse, en Lento assai, Allegro vivace. U hoort wederom het Concertgebouworkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

Dat waren de symfonische dansen van Sergei Rachmaninov, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy. Meer informatie over dit programma kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl en in de app. Dit programma werd voor u samengesteld door Emiel Stoffels.

Goedemiddag, luisteraars. Rond 1900 was Wenen zwanger van muziek. Mahler dirigeerde er de Weense staatsopera. Brahms en Bruckner waren respectievelijk 3 en 4 jaar daarvoor in de stad overleden. De jonge Schönberg kreeg er rond die tijd les van Zemlinsky en zou er de moderniteit in luiden, samen met zijn eigen leerlingen Alban Berg en Anton Webern. Zemlinsky had ook een andere leerling, en dat was de destijds 12-jarige Erich Wolfgang von Korngold. U gaat luisteren naar zijn pianotrio, zijn opus 1, dat hij schreef in 1909. Het trio laat al volledig de stijl horen die hij later als de Nestor van de Hollywood filmmuziek in Amerika gebruikte. Melodieën en harmonieën, vol opzwepende lyriek en energieke accenten. Dat het fin de siècle een van de rijkste periodes in de muziekgeschiedenis was, bewijzen alleen al de componisten die Korngold destijds een wonderkind durfde te noemen. Onder hen Richard Strauss, Mahler, Sibelius en Puccini. Luistert u naar het pianotrio van Korngold, uitgevoerd door Eric Lesage, piano, Daishin Kashimoto, viool en Zvi Plesser, cello.

U hoorde het pianotrio Opus 1 van Erich Wolfgang Korngold door Erik Lesage, piano, Daishin Kashimoto, viool en Zvi Plesser, cello. Het volgende Opus 1 dat u gaat horen is de pianosonate van Alban Berg, omstreeks dezelfde tijd geschreven in Wenen, 1908. Dat je de muziek van Wenen in die tijd zou kunnen zien als de synthese tussen hechte structuren van Brahms en de vrije chromatiek van Wagner, wordt door deze sonate goed geïllustreerd. Je hoort hoe Alban Berg afscheid neemt van de romantiek en overstapt naar chromatiek en hele toonstoonladders. Luistert u naar Erik Lesage op piano in de pianosonate Opus 1 in B-klein van Alban Berg.

U hoorde Eric Lesage in de pianosonate Opus 1 van Alban Berg. In 1935 maakte Alban Berg een eigen transcriptie voor klarinet, viool en piano van het adagio uit zijn kammerconcert uit 1925. In dit kammerconcert is de romantiek definitief vaarwel gezegd. Er klinkt een vrije atonaliteit en 12-toonsmuziek die Schoenberg de jaren daarvoor in Wenen had ontwikkeld. In 12-toonsmuziek worden vaste reekse tonen afgewerkt. Dat is in dit mysterieuze adagio goed te horen. Het is opgezet als een palindroom. De muziek van de tweede helft is het spiegelbeeld van de eerste helft. Luistert u naar Paul Meyer, klarinet, Eric Lesage, piano en Daishin Kashimoto, viool in het adagio uit het kammerconcert van Alban Berg.

Dat waren Paul Meyer, klarinet, Eric Lesage, piano en Taishin Kashimoto, viool, in het adagio uit het kammerconcert van Alban Berg. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Tussen Droom en Daad. Informatie over de gespeelde stukken kunt u nalezen op de site van de concertzender of in de app. De samenstelling van deze aflevering was in handen van Theo van Deventer.

Vandaag in de schijnwerper aandacht voor de dirigent Fritz Reiner. Hij werd in 1888 geboren in Boedapest en wilde graag carrière maken in Amerika. Dat lukte. Al in 1922 stond hij voor een Amerikaans orkest en vanaf 1953 tot aan zijn dood in 1963 was hij chef-dirigent van het Chicago Symphony Orchestra. Zijn repertoire was breed en een van zijn specialiteiten was de muziek van Richard Strauss, van wie hij ook onbekendere werken dirigeerde. Hier dirigeert hij het Pittsburgh Symphony Orchestra in een deel uit Strauss' barokpastiche Der Bürger als Edelmann. De opname dateert van 1947.

Dat was van Richard Strauss een deel uit Der Bürger als Edelman, uitgevoerd door het Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Fritz Reiner. Reiner zal men niet direct associëren met Gustav Mahler. Hij overleed voordat Mahler zeer populair werd en, zoals zoveel dirigenten voor 1960 die af en toe iets van Mahler dirigeerden, beperkte hij zich tot de vierde symfonie en Das Lied von der Erde. Maar van die twee werken maakte hij wel schitterende uitvoeringen. Hier is uit 1958 zijn uitvoering van de vierde symfonie. Reiner dirigeert het Chicago Symphony Orchestra en de sopraan is de Richard Strauss-specialiste Lisa Della Casa.

Matthews vestigde zich in Austin, Texas en keerde terug naar zijn roots. Vlotte folk-pop-songs met hier en daar een scherp randje. Hij maakte vooral veel eigen werk. Een sterke periode waarin hij terugblikt op zijn verleden en aansloot bij de huidige tijd, getuige het rapachtige nummer Back of the Bus, dat jarenlang een bühnefavoriet zou blijken. Drie voorbeelden uit die periode.

Twee live-opnamen nu uit een periode waarin hij zich als solomuzikant profileerde. Alleen met een gitaar, een ontwapenende stem en toegankelijke songs betoverde hij zijn publiek. Rond de eeuwwisseling verhuisde Matthews opnieuw en dit keer vestigde hij zich in Nederland. Rijper, ervaren, het klappen van de zweep kennende, leverde dit een stabiele loopbaan op. Niet alleen compositorisch, maar ook vocaal toonde hij zich buigzaam, krachtig en met meer diepgang.

Voor de tijd die nu nog rest, nu de titeltrack van Matthew's laatste soloalbum uit 2024, How Much Is Enough. Hij maakte dit met zijn Nederlandse metgezel B.J. Baartmans. Luister volgende maand naar een nieuwe aflevering over Ian Matthews, dan met interessante samenwerkingen. Folkit werd samengesteld door Marius Roeting en vandaag gepresenteerd door Iris Roelands.

Dat was gitariste Sarah DiPolito-Rijkert met de danse ritmiek van Ida Presti. Het staat op haar album Pipetule Roots. Vorig jaar uitgebracht met muziek van Lilith Guegamian, Therese de Rogatis, Tanja Landau en Ida Presti dus. Nu muziek van Rebecca Clark. Hier is haar lied Tears, tranen.

Zometeen een live opname van de première van Rieteke Heulscher's Kuchte Wijne voor viool en piano. Het werk was in opdracht geschreven voor de stichting Kunst aan de Dijk. Het is dus een live opname van de première, dat zei ik net, 14 maart 2024 tijdens een concert aan de Dijk in Kortehoef door violiste Noé Inouye en op piano Vasilis Varvaressos. Over dit werk zei Rieteke: Kuchte Wijne, de historische naam van Kortehoef, is een muzikale ode aan dit oeroude Hollandse polderlandschap. In 10 scènes komt het polderlandschap tot leven. Van weidevlakten aan de waterkant en dramatische luchten bij zonsopkomst tot aan mist en druilerige regen. Klanken van sereen klokgebijer worden afgewisseld met galopperende paarden, de roep van de karekiet en het gekrijs van zeemeeuwen die tegenwoordig hun plaats opeisen. Dalende motieven verwijzen naar de inklinkende veenbodem waarop mensen hier wonen. Het slot verstilt en refereert naar het ongewisse van de toekomst. Dit allemaal in een vertolking van violisten Noé Inouye en op piano Vasilis Varvaressos. Muziek Rieteke Heulscher.

Dat was een live opname van Rieteke Hulsjer's Korte Weine, de historische naam van Korte Hoef. Net een uur geleden was muziek van Mathilde Wantenaar live te horen in Oranjewoud tijdens het muziekfestival daar. Muziek in opdracht geschreven voor het Nederlands Kamerkoor. Wij gaan luisteren naar een andere opdrachtstuk van Mathilde Wantenaar nu, Spring in Wartime, op een gedicht van Sarah Teasdale.

breezy, an energizing post-classical journey capturing the essence of a carefree summer. Dat was muziek van Belle Chen. Zij was hier in Nederland afgelopen maart in Den Haag en Eindhoven, uitverkochte concerten. En dit was haar nieuwste single. Nu terug in de tijd, naar het jaar 1767. Toen verscheen een cantate van Mariana Martinez. Berenice, ah, que fai. Heerlijk om naar te luisteren anno 2026.

Dat was Nuria Real met La Floridiana onder leiding van Nicolette Parashivescu met muziek van Mariana Martinez. Tot slot van dit uur muziek van Soon Mi Hong, een live opname vanuit de Bimhuis in Amsterdam. Haar passie voor drums leidde haar langs vele stijlen, padden en kronkelwegen, maar uiteindelijk belandde de Koreaanse drummer Soon Mi Hong in Amsterdam, waar ze nu meer dan 10 jaar woont. In haar eigen composities horen we pakkende melodieën en dramatische uitbarstingen, naast impressionistische klankpatronen en ongebruikelijke maatsoorten. In haar quintet werkt ze samen met internationale toptalenten die ze in Nederland leerde kennen. Nu van haar album Invisible Ropes, Brown Door 2 en Invisible Ropes. Muziek, Soon Mi Hong.

0: Nog één werk. Luisteraars, hier is Laurie Anderson zometeen met Time to Go. Want haar nieuwste werk, Your Eyes in My Head, gaat in première tijdens het Holland Festival over een paar weken. Een wereldpremière. En dit werk is praktisch de hele maand juni te zien in de Molen van West in Amsterdam. Laurie Anderson maakt van luisteren een fysieke en ruimtelijke ervaring. De bezoeker kruipt in het hoofd van iemand anders door een koptelefoon op te zetten met binaurale audio. Een opnametechniek waarbij geluid wordt vastgelegd met twee microfoons op oorafstand, waardoor subtiele verschillen in richting, timing en resonantie precies worden geregistreerd. Maar nu, hier is Laurie Anderson met Time to Go.
1: Diego used to be a guard at the Museum of Modern Art. He was on the night shift. And his job was to go around the museum and tell people to leave. Or as he put it, snap them out of their art trances. People who'd been standing in front of one thing for hours. He would jump in front of them and snap his fingers. And he'd say, time to go. Time to go. Thank you.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leanse, samensteller en presentator van dit programma. Tot de volgende keer. Dag.

Cencenta, een muzikaal vervolgverhaal. We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog. Elke aflevering verandert langzaam van kleur en elke volgende aflevering begint waar de laatste eindigde. Zo ontstaat een muzikale keten met verschillende muziekstijlen.

0: Max.
1: Ratings.

Almachtig, wat een track. Van die tracks die je helemaal meezuigen. Van die beats, die hypnotiserende beats. Dat kan echt alleen maar van Exquisite Corpse komen. Of Psychic Warriors of Gaia. Nou, beide is waar, want Exquisite Corpse bestonden uit Robert Heijnen. En hij was van de Psychic Warriors of Gaia. Bijgestaan door de inmiddels niet meer onder ons zijnde Debbie Jones. En Exquisite Corpse maakte deze track Inner Rhythm in de Lower World Mix in 1993 verschenen op het Belgische KK Records. Exquisite Corpse, Robert Heijnen. Later heeft eigenlijk Exquisite Corpse onder een iets andere naam weer een wederopstanding weten door te maken. En dat was ook weer geweldig. Deze was dus, zoals gezegd, uit 1993. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond hoort u hier op de concertzender de meest geweldige muzikale klanken die u eigenlijk nergens anders op de radio hoort. Na 11 is het de beurt aan X-Ray. En daarin eigenlijk aandacht voor drie verschillende artiesten, namelijk Alio Die, Mac Mavis en Robert Rich met Brian Lustmort. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we naar fonkelnieuw werk, namelijk nog te verschijnen op 26 juni aanstaande van Dave Mack. Het album Berliner Seite gaat verschijnen op Diffuse Reality. U hoort nu Berliner Seite Part 1. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo af en toe moet je echt eens even ruim baan maken voor een lekkere lange track. Deze was bijna 22 minuten op 1 seconde na. Prachtig werk van Vasilisk. Die gaat diep. Het is een tribal werkstuk geworden. Het eerste album van Vasilisk heette Whirling Dervishes. En daarvan hoorde u de titeltrack in 87. Verschenen via Eskimo Records. Het Japanse Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het werk van C.3.3. En dat is het werk van Paul Jamrosy en hij is van Test Department. En helaas is het nog steeds de enige solo-cd die hij gemaakt heeft. De Ballad of Reading Gale, de Cacophonietta. Dat verscheen origineel in 2011 op een cd-editje en werd in 2018 heruitgegeven. Gelukkig door Cold Spring Records. Een zeer indringend album van Paul Jamrosy als C.3.3. Dit is Gallows Tree.

En dat was een nieuw werk van Torsten Zoltau, of wel Veemoerel. Staat op het album Fura Fauna, net verschenen via Black Rose Recordings. U hoorde Torsten Zoltau en Veemoerel met Therianthrope. En dat in de remix die gemaakt is door Traum. Torsten Zoltau, er overigens wordt hier ook flink aan meegewerkt door Ralf Wiechowski. En hem kan u wellicht kennen als oprichter van P16D4. Torsten Zoltau hier bij X-Rated op de Concertzender met nog twee tracks te gaan. En de eerste die is voor Kevin Tompkins. Zijn nieuwe album is één grote slaaploze nacht. Insomnia heet het ook. Verschenen via het Poolse Zoharum. Dit is Insomnia Night 3. Kevin Tompkins, vroeger van Sutcliffe Jugend. En daarvoor nog voor in White House. Hier is die. Prachtig werk. Dit is Night 3 uit het werkstuk Insomnia.

0: Het prachtige werk van Current 93 met een gastoptreden van Nick Cave in de track All the Pretty Little Horses van het gelijknamige album uit 1996. En dit prachtige kleinootje van 2 minuten en 34 seconden draaide ik voor mijn lieve vriendin Anita, die over precies 1 uur en 2,5 minuut jarig is. Om 12 uur wordt zij jarig. Anita, deze was voor jou. Current 93 met Nick Cave, All the Pretty Little Horses. En daarvoor hoorde u Kevin Tompkins met zijn indrukwekkende project Insomnia, waar ik nu al besloten heb dat hij echt best wel hoog in de eindlijst gaat eindigen. Zometeen is er derde uur en dat is X-Ray tot 12 uur middernacht. En daarin hoort u 3 verschillende artiesten die toch het een en ander met elkaar te maken hebben en een beetje naadloos in elkaar overgaan. Van mooie, diepe, ja, zeg maar, een beetje tribal ambient naar het wat donkerder werk. Allereerst hoort u Alio Die en u hoort 2 tracks van het album Il Tempo. Magica di Saturnia in Pavonia. Daarna hoort u 3 tracks van Mac Mavis van het album Report from the Lake. En we eindigen met 2 tracks van het indrukwekkende werkstuk Stalker van Robert Rich en Brian Lustmort. Oftewel Brian Williams Lustmort. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En IJs en Vader en Extinction Rebellion dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Als we de studio kunnen bereiken, dan is het er een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Deze uitzending kunt u direct weer terugluisteren. Direct na 11. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Een site die overigens veel meer te bieden heeft, want deze concertzender staat veel, veel, veel meer moois. Dus houd u niet bij X-Rated, maar ontdek nog veel meer moois op deze prachtzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en heb een mooie tweede Pinksterdag. En op die mooie tweede Pinksterdag kunt u deze uitzending weer opnieuw luisteren. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Hè?
1: Begin gewoon te praten.
0: Want, oh, wacht even, je zet hem later. Oké, ja.
2: Thank you. Thank you.
0: De afgelopen 22 minuten heb je kunnen luisteren naar een concertopname gemaakt op 6 december vorig jaar bij de Rotterdamse organisatie WORM. Een concertopname gemaakt in het kader van een festival met als titel Autism. En je hoorde Christophe Petjanats en Emily aka Klimperij en Madame Patat. En hier naast mij in de studio zit nog steeds Lucas Simonis, de curator van dat festival. Festival met als thema dus autisme, outsidermuziek, autistische muziek, ism muziek. We hebben het er al de hele avond over.
1: Ism,
0: is dat hem. Lucas, concertopnames, daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja.
0: Een ander concert, niet tijdens dat festival, maar door jou wel nu daar ondergebracht onder dat term autisme.
1: Ja,
0: dat is een registratie van 6 juni 2008, een dubbel concert van Club des Chats en Junkie Brewster.
1: Nou, en dat was ook het concert waar BJ Snowden optrad.
0: Oké.
1: Dus ik weet er eigenlijk weinig van, behalve dat Junkie Brewster een Frans vrouwtje is. En Club des Chats, een jongen en een meisje. En ja, je moet gewoon maar even luisteren. Ik weet er verder helemaal niks vanaf.
0: Maar je bent erbij geweest.
1: Ik was erbij, het was geniaal. Ik vond het heel erg leuk. Hele leuke concerten.
0: Wat doet Junkie Brewster?
1: Oei. Het is een beetje een hele pijnlijke performance. Zij kan bijna niet zingen en ze speelt op een ukulele. Ze speelt voornamelijk afgestripte versies van bekende hits. En ze heeft ook nogal de gewoonte om heel weinig kleren aan te doen. En dat heeft iets heel, ik krijg het een beetje benauwd van.
0: Een soort, is het eerder performance?
1: Ja, dat vind jij. Maar misschien is het wel, misschien heb je wel daar wel gelijk in. Het is tamelijk confronterend.
0: Maar jij zegt het is iemand die niet kan zingen en misschien ook wel niet kan spelen. Waarom is het dan toch iets?
1: Nou ja, niet kan zingen in de normale zin van het woord. Maar ik denk misschien dat zij vindt dat ze juist datgene in een tekst benadert waar het om gaat. Misschien dat zij de kern of de zeggingskracht belangrijker vindt. En zeggingskracht kan haar niet ontzegd worden. Dan dat je een nummer heel mooi zingt. Misschien dat zou haar ideologie kunnen zijn.
0: Nou ja, ik vraag het natuurlijk omdat in de literatuur, zeg maar, van klankperformances zijn natuurlijk ook dingen gebeurd als zoiets als pianoduetten tussen Nam June Paik en Joseph Beuys. Natuurlijk hele grote namen in de kunst. Nou, Nam June Paik is dan ook iemand die ook echt zijn voetangels in de muziek heeft.
1: Ja.
0: Maar Joseph Beuys natuurlijk niet. En die gaat dan piano spelen, terwijl die niet kan piano spelen. Maar met die uitspraken van Joseph Beuys als jeder mens ist ein Künstler, hè, dat zou je natuurlijk ook kunnen transponeren naar het idee jeder mens ist ein Klavierspieler.
1: Ein Musiker.
0: Dus ik kan me zo voorstellen dat je als persoon of als kunstenares, dat je zegt van nou, ik ga zingen en ik zeg maar exposeer mijn stem. En ik gebruik een liedje, maar dat je helemaal niet bezig bent met dat ook nog ergens naar moet lijken of op muziek zou moeten lijken.
1: Inderdaad, ja. Dat zou het kunnen zijn.
0: En is dat een beetje aan de hand bij haar, denk je?
1: Dat zou kunnen. Ja, we kunnen het haar niet zelf vragen, want ze is alweer ze is alweer anderhalf jaar hier verdwenen. Ja.
0: En toch ook even de Club des Chats, toch wat hè, want we gaan straks iets horen, maar een, wat,
1: ja, dat is
0: wat
1: meer,
0: deed ze?
1: Ik vind het meer dadaïstisch wat ze doen, zeg maar, met drums en soms een instrument erbij. En hele rare, hele absurd korte nummers. Het is niet heel erg, ik vond het niet heel erg outsider, maar het is raar genoeg om hier het ook even te laten horen.
0: Goed. Wat gaan we eerst horen overigens?
1: Eerst komt Junkie aan bod en meteen daarop Club des Chats. En je hoort echt wel dat verschil. Dat hoeven we niet nog even te zeggen.
0: Nou, we gaan het horen. Junkie Brewster en Club des Chats.

Easter, stinky pipers, sour crumb.